0: Porque la música es tu vida.
1: 24 horas al día.
0: Porque lo que buscas es compañía.
1: 24 horas al día.
0: Porque te llena de ilusiones.
1: 24 horas al día.
0: Porque te hace soñar.
1: 24 horas al día.
0: Porque tú también eres joven.
1: Cadena Joven, otra forma de hacer radio.
2: Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi